0: samen in verschillende genres, zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had een rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbakje kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbakje kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, twee eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1.55.41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is onregenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. En dan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vakantiedagboek.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Er gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat over het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht weer gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met de race-liefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Love and Understanding Share op jouw zaterdagochtend. Hartelijk welkom bij Twente Wordt Wakker. Inderdaad, het is de 22e van augustus. Het schiet al aardig op. September komt eraan. De show werd geopend door Michael Jackson. They don't care about us. Nou, wij wel hoor. We vermaken je de hele dag met de lekkerste muziek. Het weerbeeld laten we vandaag overslaan. Want het zal een druilerige dag worden met veel regen. Temperaturen kunnen oplopen tot een graad of 21. Maar dan moet je wel in Limburg wonen. Het zal niet zo heel veel schelen hier in de buurt. Ik zei het al, muziek, die hebben we voor je. Daar gaat het zonnetje van schijnen. Jaren 80 klassiekers, die doen het altijd goed hier op Twente FM. Neem deze van Hall & Oates. Private Eyes hoor je nu. En ik zie ook Taylor Dane en Emma Heesters in de lijst.

0: Dit was absolute klassieker voor mij hoor. Taylor Dane, Prove Your Love. En Hall & Oates hoorde je ook, Private Eyes. Dat brengt ons bij de eerste terugblik van het beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Miranda Boer, Statiegeld Nederland. Winkelcentrum Zuid, daar gaat wat gebeuren vandaag. Miranda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat gaan we daar precies doen?
3: Ja, we gaan daar onze vierde Statiegeld Retourshop openen. Dat is zeg maar een winkel waar je niks komt kopen, maar juist iets komt brengen en met geld weer naar buiten gaat. Want je kunt daar je statiegeldverpakkingen inleveren. Dus je lege flessen, flesjes, blikjes, die kun je daar kwijt.
2: Goed zo. Nou, het gaat zo meteen vanaf 10 uur open, dus dat wordt heel druk, denk ik. Genoeg geld in kas?
3: Jazeker, ja. En de meeste mensen kiezen gewoon voor digitaal terugbetaling. Dus dat gaat via Tikkie.
2: Oh
3: dus
2: ja. Ik ben nog van een contante geld, heb je dat, Miranda. Dus, hey, maar alle gekheid hoort zich heel mooi aan. Dit is, wat zeg je, de vierde in het land?
3: De
2: 24ste. De 24ste, oh.
3: Ja.
2: Oh, oké. Ja. Hey, en hoe gaat het in de praktijk, in zijn werk?
3: Nou, er staat daar één bulkmachine, zoals we die noemen. Dat is een automaat waar je een vuilniszak tegelijk in leeg kunt schudden. En die sorteert dan net als zo'n ouderwetse geldtelmachine, zeg maar, al je blikjes en je flesjes. Er staan twee normale statiegeldmachines. Je kunt ook even je handen wassen. En vooral die bulkmachines, die zijn heel erg populair. We hebben ook locaties waar alleen maar bulkmachines staan. Dus geen winkel, maar bulklocaties, zoals die heten. Die zijn ook waanzinnig populair. Want mensen kunnen daar gewoon met een grote opgespaarde hoeveelheid terecht. Hoeven niet in de rij te staan. Andere mensen staan niet achter je te wachten, omdat je ze één voor één erin moet gooien. En dan heb je meteen een lekker bedrag bij elkaar, wat zo weer via Tikkie op je bankrekening terechtkomt.
2: Nou, dat is een hele goede zaak natuurlijk. Hoe is het over het algemeen met het inleveren? Ik betrap me er namelijk zelf op. Met een blikje, er zit er al snel een deukje in. Of is ingedeukt, denk je van, nou ja, laat maar zitten. Hupsakee. Dat doen we dan in de plastic bak, want dat mag dan ook. Maar dat is niet de bedoeling. Op zich natuurlijk prima dat het opgeruimd wordt. Maar in hoeverre moet een blikje heel zijn? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, dat is natuurlijk zonde. Op zich is het goed dat je hem in een plastic bak gooit, want dan wordt hij ook gerecycled. Maar we willen ze graag gescheiden terug, want dan kunnen we van blikjes weer blikjes maken. Een klein deukje of iets dergelijks, dat is echt geen probleem. De machines herkennen dat, maar het blikje moet wel nog herkenbaar zijn als blikje en de streepjescode moet leesbaar zijn. En je moet er statiegeld over hebben betaald. Dus staat het statiegeldlogo erop, dan kan die in de machine.
2: Ja, dat is een beetje gedoe over geweest, hè, de laatste tijd.
3: Ja, die herkent ze ook wel met deuken erin.
2: Goed zo.
3: Ja, vooral de vakantieperiode. Kan natuurlijk zijn dat mensen op vakantie zijn geweest buiten Nederland, nemen blikjes mee voor onderweg en willen die inleveren. Maar ja, je moet er eerst statiegeld over betaald hebben, want het is in principe je eigen geld wat je weer terugkrijgt. Dus daarom is het ook zonde als mensen het niet inleveren, want ja, je bent lief van je eigen portemonnee.
2: En zo is dat helemaal. Straks wordt het allemaal geopend door onder andere de wethouder Mark Teuteling. Ben je er zelf ook bij of niet?
3: Nee, ik ben er zelf niet bij.
2: Ach, je gaat wel missen, denk ik, toch?
3: Ja, het is altijd wel een feestje. Mensen zijn heel enthousiast. En de winkel die is al eventjes zeg maar open. En het loopt al als een trein. Er komen al duizenden verpakkingen per dag binnen. Dus dat is echt fantastisch. En dan wordt het hopelijk ook wat rustiger met de rijen bij de winkels.
2: Zou mooi zijn.
3: Bij de supermarkten in het winkelcentrum. Maar we zien ook dat mensen hem al snel weten te vinden. Dus ook van buiten het verzorgingsgebied van het winkelcentrum dan daar naartoe komen. Dat zien we op andere locaties ook.
2: Nou, voor de rest zijn er ook locaties elders in Twente, maar zo meteen.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters, hartebreker, nieuwe single. Leuk dat ze weer in de lijst staat. Taylor Dane hoor je ook voor het terugblik. En nog eentje voor het streeknieuws dat zometeen naar je toe komt. En die is van Miles Smith.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonen.

0: mentale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's op de Vroomshoopse weg bij Den Ham is gisteravond een flinke ravage ontstaan. Het ongeluk gebeurde rond 7:50 ter hoogte van de Stuvenweg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De Vroomshoopse weg tussen Den Ham en Vroomshoop werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De beschadigde auto's zijn afgesleept en de weg moest worden schoongemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. SVZW speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie. Op Sportpark Het Lageveld in Wierde is Dovo uit Veenendaal de tegenstander. De clubs stonden voor het laatst 10 jaar geleden tegenover elkaar. Dovo speelt al sinds 2017 op het derde niveau en wil dit seizoen bij de beste ploegen eindigen. SVZW is nieuw in de derde divisie en heeft handhaving als doel. Volgens trainer Frank Eefting zijn daarvoor zo'n 45 punten nodig. De aftrap in Wierde is vanmiddag om 3:15. Nicolas Henon uit Wageningen is de scheidsrechter. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: wordt wakker. Twente FM.
1: En na regen komt zonneschijn. En als we het over zonneschijn hebben, Ellewisse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom, welkom. We gaan het hebben over de polder, jongens. Het staat in de startblokken. Ik zie tribunes gebouwd. Ik zie alles erop en eraan. Hoe ver zijn we?
2: Klopt. Wij zitten volop in de bouw en we zijn gisteren begonnen aan de montage. Dat betekent dat wij alle losse elementen die los van elkaar zijn ontwikkeld in de afgelopen tijd nu aan het samenvoegen zijn op locatie.
1: Oké, okay, een hele operatie. We hebben elkaar begin dit jaar ook al over gesproken. Toen zagen jullie nog wat acteurs en wat figuranten en dat soort dingen. Dat is allemaal gelukt.
2: Dat is gelukt, want die zijn nu op de vloer bezig met elkaar. Dus die hebben nu 4 weken repetitie achter de rug. En die zijn gisteren voor het eerst op locatie gekomen. En het decor verkend en beginnen alle scènes weer in elkaar te zetten.
1: Oké, voor de mensen die het gemist hebben, de polderjongens, waar gaat het over?
2: Polderjongens gaat over het uitgraven van het Almelo-Noordhoornkanaal eind 1800. Volledig met de hand uitgegraven als werkverschaffingsproject, zeg maar. Arbeiders uit het noorden van Nederland die deze kant op kwamen omdat hier werk was en in het noorden niet. Dus hoe ga je om met arbeidsmigranten, maar ook over ingehaald worden door de tijd. Want het kanaal heeft volgens mij 35 jaar geduurd voordat dat uitgegraven... Nee, 20 jaar, sorry. 35 kilometer en 20 jaar om dat uit te graven. En in die tijd werd er ook een spoorlijn naast gelegd. Dus het kanaal is nooit gebruikt voor de handel waar het voor bedoeld was. Maar is nu een heel mooi stukje natuur geworden. Maar daarvoor was het nooit bedoeld.
1: Nee. Het is een heel bijzonder kanaal. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad, ook in de uitzending hier. Hè, om het weer open te graven, om de boten door te laten gaan. Het is allemaal veel te duur.
2: Ja, maar die wensen zijn er, ja.
1: Toen de tijd dus alles met de hand. Bijzonder project is het geweest. Hoe gaat het stuk er ongeveer uitzien? En hoe lang gaat het duren? En waar wordt het gehouden om het even duidelijk te maken?
2: Ja, wij hebben locatie naast het station in Almelo. Dus we hebben het station, daar staat een rode parkeergarage naast de Java-garage. En daarnaast spelen we. Dus onze acteurs die spelen op het water. Daar hebben we grote pontons neergelegd en een aantal boten waarop gespeeld wordt. Het publiek zit droog onder een dakje. Want je had het net over het weer. Met een beetje regen, dat hoeft geen roet in het eten te gooien. Dus droog onder een dakje. En we beginnen de avond met een gezamenlijk diner. Dus daarom zijn de kaarten ook €65. Want er zit een 3-gangen diner bij in.
1: Oh, wat lekker.
2: We beginnen om 6:00. Dan hebben we om 8:00 voorstelling. En ik verwacht dat we rond 9:45 weer klaar zijn.
1: Oké, hoe vaak wordt er opgetreden?
2: 15 keer in een periode van 3 weken.
1: Het is ongelooflijk. Het is te gek. Fantastisch.
2: Ja.
1: En hoe gaat het dan met de acteurs? Ik bedoel, zitten die ook, of staan die ook droog? Of zitten die droog?
2: Nee.
1: Want we weten nog, vorig jaar hebben we dat meegemaakt met Hutterklaas op de Hulsbeek. Kwamen we bakken uit de lucht. Ja, hoe vervelend ook natuurlijk. Maar
2: Ja, dus onze grootste uitdaging is nu voldoende ruimte om kostuums weer te kunnen drogen.
1: Ja, dat dus.
2: Want zij gaan vanmiddag in kostuum repeteren en vanmiddag wordt er wel regen verwacht. Dus we hebben vanavond overal weer blowertjes en verwarmingen aanstaan om morgen weer droge kostuums te hebben.
1: Nou, een prachtig project, de Polderjongens. Zijn er nog kaarten, Ellen? Weet je dat zo?
2: Ja, zeker. Polderjongensvanalmelo.nl.
1: Zo, Ellen, wees een succes met de voorbereiding.
2: Dank je wel.
1: En we komen kijken. Dank je wel.

0: alles is
1: liefde. Afgelopen week stonden ze nog in Herpen en nu hoor je ze alweer op de radio. Zeg nog eentje in dit uur van Twente wordt wakker. En die is van Queen. You Don't Fool Me. En als die past, past die Fox the Fox, Precious Little Diamond. En zometeen nog een heel uur heerlijke muziek op jouw zaterdagochtend tijdens Twente wordt wakker.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in
11: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien." En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En er komt de zon erbij, tot 18 tot 21 graden. En dat over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper Aanstoot.

Alex Warren, Passenger. Welkom in uur 2 van Twente Wordt Wakker. Die werd geopend door Jack Johnson. Inderdaad, tijd niet gehoord. Upside Down, die hoor je inderdaad. Ik zei het al, het is het weekend van de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Daarover straks meer. Nu eerst muziek van...

0: hoort het niet zo heel vaak op de radio, maar het blijft een lekkere ethisch klassieker hoor. Wet, wet, wet hoorde je Sweet Surrender en Gabrielle is het en niet Gabriella Dreams hier op Twente FM. We zijn toe aan het overzicht, het eerste overzicht van het beste van Twente wordt wakker van afgelopen.
1: Maandag tot en met vrijdag, Twente wordt wakker, Twente FM.
2: Joep 2.0 zet zich in voor de bijzondere actie Oog voor Maya. Thomas Rikhoff, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat gaat er gebeuren? Ik zie iets met Elfstede, ik zie iets met Dom van Dan, ik zie iets met lopen, goede doel, geld inzamelen. En jij kunt daar een verhaal van maken. Gooi hem in de blender.
3: Ja, heel goed. Nou ja, het is eigenlijk begonnen een aantal jaar geleden. Hebben we hier in Rurum de actie Walk for Light gehad voor met name onze zoon Joep, die een erfelijke oogaandoening heeft. Dat was een enorm succes.
2: Oh ja, altijd, dat klopt, ja.
3: Dat heeft de hele, ik wil bijna zeggen, heel Twente heeft daar aan bijgedragen, aan meegewerkt. En het onderzoek heeft gewoon veel geld nodig en het gaat altijd door. En we hebben altijd gezegd, als we daar wat verder mee kunnen doen, gaan we dat doen. En ondertussen zijn we daar met een stel enthousiastelingen, hebben we de actie Oog voor Maya, zijn we begonnen. En dat is, dat resulteert zich dus in een elfstedenloop door twee kerels die dat geblinddoekt gaan doen. De volledige 200 kilometer achter elkaar. En dan komt de naam Oog voor Maya komt dan voort uit dat Maya is de dochter van een van de twee renners en zij is blind. En de andere renner die dit gaat doen, die ziet zelf ook maar 6%. En die gaan beide geblinddoekt de hele tocht afleggen. En daar zijn dus trajecten van de Elfstedentocht. Kun je meelopen. En daar zijn wij als team Joep 2.0 hebben wij ons daar natuurlijk voor aangemeld. En kun je in blokken van tussen de 5 en 15 kilometer kun je meer lopen. En dat gaat natuurlijk niet mega hard, omdat dat geblinddoekt gaat. Nou doen wij dat niet geblinddoekt, gelukkig.
2: Ja, wie wel dan?
3: En dat doen de Björn van Loon en Louis van Eck. Dat zijn de twee ultralopers. En die gaan die uitdaging aan om complete 200 kilometer in het donker te lopen. Want dat is echt de uitdaging.
2: Nou. Maar gaat het, is dat dan hardlopen of gewoon normaal tempo?
3: Ja.
2: Hardlopen.
3: Ja. Het is hardlopen. Je begrijpt zelf wel dat geblinddoekt lopen, want dat gaat aan de hand van buddies. Dus deze mensen die worden begeleid door lopers. Ze zitten aan een lint, aan een koord verbonden. En zij zeggen, na zoveel tel moet je rechtsaf en dan moet je linksaf. En dat gaat door en er zitten allemaal stops bij. En ja, daar kunnen mensen meelopen, zich laten sponsoren om mee te lopen. Je kunt gewoon meelopen, kun je aanmelden via de site. Of je kunt dus doneren en wij willen graag ook aandacht voor de onderzoek naar erfelijke oogaandoeningen, dat bleef en dat het in de picture bleef en dat we zodoende nog weer geld
2: hebben.
3: Dit is die actie daarom.
2: Ja, maar wat een uitdaging zeg, geblinddoekt. Verdorie.
3: Ja, okay. Ik vind ongeblinddoekt al een hele uitdaging.
2: Nou ja, daar wil ik het al helemaal niet over hebben. Maar zeg, maar hoe kunnen we gaan ondersteunen en wanneer gaat dit allemaal plaatsvinden, Thomas?
3: Nou, dit gaat 29 en 30 augustus plaatsvinden. En er is een site, oogvoormaya.nl. Daar staat eigenlijk alles op omschreven. Daar kun je op doneren, daar kun je aanmelden als je nog meer wilt lopen. Wil je op Team Joep 2.0 doneren? Het komt allemaal uiteindelijk weer in dezelfde pot terecht. Moet je op de site even iets verder kijken en dan kom je op een donatiebedrag. En via dat punt kun je het makkelijkste naar de teams toe om te doneren. Want er zijn natuurlijk meerdere teams die lopen. En de start is 29 augustus om 7 uur 's morgens bij de Elfstedenhal. Daar doet de voorzitter van de Elfstedenvereniging, meneer Bakker, die geeft een startschot. En als alles goed mag gaan, en want het is natuurlijk een gigantische uitdaging, nou, hopen we met de hele club op zondagmiddag tussen 3 en 4 weer bij de Elfstedenhal aan te komen.
2: Och, wat een uitdaging. Dus, wat, maar ja, wel mooi ja, natuurlijk ook om dit ja, met z'n allen te doen. En dan is het ook meteen bekend hoeveel geld er binnen wordt gehaald. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dus zoveel mogelijk, elke stuiver is er één. Nogmaals even het adres waar wij kunnen doneren of het kunnen volgen, Thomas.
3: Het allermakkelijkste is gewoon oogvanmaya.nl. En daar staat eigenlijk alles op. Staat alle informatie op. Kun je doneren, kun je meelopen. Staat het hele verhaal wat daarachter zit. En wij hopen hier gewoon een landelijk vervolg te geven. Kunnen geven vanuit wat in Twente misschien wel gestart is als een hele grote actie. Om daar op den duur dit door te zetten naar een grootster iets eigenlijk.
0: En met dit overzicht komen we aan bij de laatste plaat voor het streeknieuws. Dat zometeen gelezen wordt door jou, door Tanja. En daarin praat ze jou bij over alles wat er hier gebeurt in de regio. En hebben we muziek? Inderdaad, van UB40, Higher Ground.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's op de Vroomshoopse weg bij Den Ham is gisteravond een flinke ravage ontstaan. Het ongeluk gebeurde rond 8:10 ter hoogte van de Stuvenweg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De Vroomshoopse weg tussen Den Ham en Vroomshoop werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De beschadigde auto's zijn afgesleept en de weg moest worden schoongemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. SVZW speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie. Op Sportpark Het Lageveld in Wierden is Dovo uit Veenendaal de tegenstander. De clubs stonden voor het laatst 10 jaar...

0: geleden tegenover elkaar. Dovo speelt al sinds 2017 op het derde niveau en wil dit seizoen bij de beste ploegen eindigen. SVZW is nieuw in de derde divisie en heeft handhaving als doel. Volgens trainer Frank Eefting zijn daarvoor zo'n 45 punten nodig. De aftrap in Lierde is vanmiddag om 3:15. Nicolas Henon uit Wageningen is de scheidsrechter. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Jij featuring B.O.B. of Bob Price Tag. Deze ken je natuurlijk. Dit zijn de Eurythmics, When Tomorrow Comes. We zijn er al vandaag zondag, de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar ik denk dat hij terugkomt. Er moet gewoon eventjes wat extra miljoentjes over de brug komen.

0: Flowers van Miley Cyrus op jouw zaterdagochtend, de 22e. Het is het weekend van de Formule 1. En je luistert naar Twente Wordt Wakker. En dat brengt ons ook bij het overzicht van afgelopen.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: En laten we ook hopen dat het komende zondag droog is. Want dan hebben we een heel groot darttoernooi in Enschede. 180 Enschede. Zeg ik dat goed, Kevin?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Daar heb je gelijk in.
2: Zo heet dat, 180 Enschede?
3: Ja, het toernooi heet officieel Jongbloed Fiscaal Juristen Open Enschede Koppels.
2: Ja.
3: Om het voluit te spreken. En dat is aankomende zondag inderdaad. Het keert terug na ongeveer 20 jaar.
2: Oké. Dus dit is eerder geweest?
3: Ja, het is inderdaad eerder geweest. Ongeveer 20 jaar geleden, toen werd het gehouden bij de Bijjaard in Enschede. Nou, daar kwamen destijds alle toppers op af. Daar kwam Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen kwam daarop af. En dat is op een gegeven moment niet meer georganiseerd. En de jongbloed fiscaal jurist dacht van, goh, laten we eens even een nieuw leven inblazen.
2: Ja, wat Dennis wel allemaal niet in zijn bovenkamer heeft wat dat betreft, hè?
3: Precies.
2: Goeie dingen. Zeg, hoe gaat dat precies? Want dat is heel groot. Hoe moeten we dat zien? Een buitentoernooi? Weet ik veel. Ik kan me er nog geen beeld bij vormen.
3: Nee, kan ik begrijpen. Nee, het is inderdaad een toernooi wat buiten wordt gehouden op het Van Heekplein. Dus de locatie is wat dat betreft al perfect. Je moet even nagaan dat op dit moment 112 koppels staan ingeschreven.
2: Zo.
3: Dus daar komen ruim 200 deelnemers op af. Ja, dat is sowieso nu al een succes.
2: Ja.
3: Er worden een aantal tenten opgezet. Daar komen de banen in te staan. Ja, en dan gaan we gewoon strijden voor een geweldige prijzenpot voor de eerste plek van €800.
2: Dat is ook niet mis.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee. En hebben we ook nog een groot podium voor de finale? Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, er wordt inderdaad een podium neergezet. Er komt de baan op te staan. We hebben Marco Meijer kunnen regelen. Marco Meijer, voor de mensen die hem niet kennen, is ook een analist bij Viaplay. Die heel veel voor het darten daar presenteert. Heeft zelfs ook op Lakeside, destijds het WK van het darten, heeft hij de finales gemastercalled. Dus die gaat ook mastercallen op het podium.
2: Echte 180 schreeuwen gewoon, zeg maar, over...
3: Nee, inderdaad, echte 180 wordt omgeroepen, ja.
2: Ja, wat fantastisch zeg. Maar het zit al helemaal vol, begrijp ik.
3: Ja, het is bomvol. Op dit moment hebben wij 112 koppels die ingeschreven staan. En we hebben dus inderdaad 9 op de reservelijst nog.
2: Oké. Nou, ik ben benieuwd. Hoe laat begint het allemaal?
3: Nou, het zou mooi zijn, mochten mensen luisteren die meedoen natuurlijk, 11:30 aanwezig. Want we willen eigenlijk echt wel om 12:00 gaan starten.
2: Ja.
3: En dan hebben we gewoon een geweldig toernooi. Dan staat de zondagmarkt klaar samen met Dennis van Jongbloed, fiscaal juristen, en wij van FK Events. Die kunnen dan een hele mooie geslaagde dag neer gaan zetten voor de deelnemers.
2: Ja, ik ben erg benieuwd. Het lijkt me heel, heel erg super gaaf. Ook dat gezicht al gewoon over, over het Van Heekplein met al die banen, weet je. Te gek.
3: Ja. Ja, dat wordt een hele leuke uitdaging. We gaan ervan uit dat het helemaal soepel gaat verlopen natuurlijk. We hebben het allemaal ook digitaal. Hè? Dus mensen kunnen vanuit huis in theorie meekijken naar de scores die gegooid worden. Dus dat is ook wel heel erg een leuke ontwikkeling ten opzichte van 20 jaar geleden bijvoorbeeld.
2: Dat kun je stellen, maar ja, het mooiste is dat ze allemaal naar de stad toe komen. Hè? Dat lijkt me toch ook
3: sowieso. Even de redenen. Dus het komt allemaal gezellig langs.
2: Goed zo. 180. Komende zondag in Enschede vanaf 11:30 te missen. Aanwezig 11:30, 12:00 is het, begint het allemaal. Doe je zelf ook mee, Kevin? Of zeg je van, nou, ik laat het aan de handen over?
3: Nee, nou goed, ik heb altijd wel heel veel gedaan. Maar het is nu puur de organisatie die we gaan doen. Dus daar hebben we handen vol aan. Dus nee, voor mij zit dit keer dat er zelf niet in.
2: De referee, zeg maar.
3: Exact.

Heerlijke praat van John Mayer op jouw zaterdagochtend, Last Train Home. En daarvoor zat ik de overzicht van de afgelopen week van de beste van Twente wordt wakker. En Miley Cyrus hoor je ook nog, Flowers. Trekt ons bij een van de laatste platen van deze uitzending. Justin Timberlake hoor je, Cry Me A River. Zometeen, Twente FM Weekend. Neem ik je mee, ook in de planning en de uitslagen van de Eredivisie. En vertel ik je een stukje meer over de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Hey, een hele fijne zaterdag als je afhaakt. En als je toch blijft luisteren, tot zometeen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend op jouw zonnige zaterdag, mag het wel zeggen. Als die zon zo de hele dag blijft schijnen, dan teken ik daarvoor. Zeg, Nielsen en Miss Montreal delen het samen en daar kwam de samenwerking Hoe uit Hoe Dan. Ragged Bone Man hoorde je ook, Skin. Zeg, ik neem je mee in de opstelling voor de sprintrace op de final lap van Zandvoort. En natuurlijk ook wedstrijden in de Eredivisie. Zijn er niet veel, want voetbalclubs, teams die Europees hebben gespeeld, hebben vrijstelling gekregen van de KNVB. Goh, wat zijn ze toch goed bezig. En we gaan muziek draaien, hè, van Cat's Eye, Animal, en je hoort

Niall Horan, Heaven, leuke plaat is dat zeg. En Cat's Eyes had ervoor, Animal. En inderdaad, ik zei het al, de laatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort is aanstaande zondag. De allerlaatste race. Althans, denk ik, geef het nog een jaar of twee, drie, zijn er weer nieuwe investeerders gevonden. En gaat dat feest gewoon weer verder, geen probleem. Ik neem je straks even mee in de startopstelling van de Sprint.

Olivia Newton-John, Physical op jouw zaterdagochtend. En daarvoor zat natuurlijk Paul Simon, You Can Call Me Al. En daar doen we dan nog eentje voordat het streeknieuws jouw kant op komt. Dat wordt gelezen door Tanja trouwens, dat weet je nog. Dit is R.E.M. en Kate Pearson, ze mochten een keer mee jammen en daar kwam een ontzettend leuke plaat uit. Dit is Shiny Happy People.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's op de Vroomshoopse weg bij Den Ham is gisteravond een flinke ravage ontstaan. Het ongeluk gebeurde rond 8:10, ter hoogte van de Stuvenweg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De Vroomshoopse weg tussen Den Ham en Vroomshoop werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De beschadigde auto's zijn afgesleept en de weg moest worden schoongemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. SVZW speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd in de derde divisie. Op Sportpark Het Lageveld in Wierden is Dovo uit Veenendaal de tegenstander. De clubs stonden voor het laatst 10 jaar geleden tegenover elkaar. Dovo speelt al sinds 2017 op het derde niveau en wil dit seizoen bij de beste ploegen eindigen. SVZW is nieuw in de derde divisie en heeft handhaving als doel. Volgens trainer Frank Eefting zijn daarvoor zo'n 45 punten nodig. De aftrap in Wierden is vanmiddag om 3:15. Nicolas Henon uit Wageningen is de scheidsrechter. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken file op de A12 richting Duitsland tussen knooppunt Ouddijk en de grens 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Roxy Music, Angel Eyes. Op jouw zaterdagochtend. David Guetta en One Republic hoorde je als eerste naast streeknieuws. I don't wanna wait. Hoeft ook niet. De sprintrace vanmiddag, ik geloof om 2 uur wordt er afgetrapt op het circuit van Zandvoort. Max start vanaf de 6e plek. Beetje teleurstellend. Maar goed, er zat even niet meer in gisteren. In die auto, in de Red Bull.

0: George Michael, Fast Love, Part 1. Taylor Swift hoorde je ook. I knew it, I knew you.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ook de Eredivisie is in volle gang. Speelronde 3 staat dit weekend op het programma. Wedstrijden voor vandaag, de zaterdag. Fortuna Sittard om 16:30 tegen AZ uit Alkmaar. Om 19:45 Sparta Rotterdam tegen Utrecht. Uitgesteld is natuurlijk NEC tegen Excelsior. En om 21:00 Heerenveen tegen PEC Zwolle. En dan zie ik ook nog de zondagwedstrijden. Natuurlijk, daar moeten we naartoe. 12:15 Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. PSV FC Groningen om 14:30. Cambuur tegen Feyenoord om 16:45. En inderdaad, Twente voetbalt ook niet. Want die hebt natuurlijk ook Europees gevoetbald van de week tegen Bodo Glimt. Alleen dat ging natuurlijk niet zo als het zou moeten zijn. Helaas. Het werd 1-0 verloren, dus ja, de puntjes moeten in Noorwegen opgehaald worden. Het is Heroes. Is dit Coldplay, Speed of Sound en Marshmallow en Jonas Blue?

Mellow en Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. En Coldplay hoorde je ook, Speed of Sound. Nog eentje in dit uur van Twente FM Weekend. En dan krijg je even het nieuws van 11. En dan zijn we terug met een heel uur lekkere muziek. Dit is Pink.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips binnen nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. Het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. En aan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat over het ANP-nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland rijd je aan de Duitse grens de file in door de grenscontroles. Vanaf Zevenaar doe je er daarom 10 minuten langer over. En je hebt ook 5 minuten vertraging op de A73 richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM weekend. Jasper Aanstoot.

Heerlijke plaat vind ik dat. Another M54 Ultra Talk to You. En de show werd geopend door Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. De show uur 2. Welkom bij Twente FM Weekend. Heerlijke muziek. The Final Lap op Circuitpark Zandvoort. De sprintrace is vanmiddag en ook de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Ja, en wat kun je er dan nog van zeggen? Dan is het gewoon afwachten. Totdat er een bericht komt, we gaan toch verder op Zandvoort. Maar ik geef het een jaar of 2, 3. En wat wij dan gaan doen, is wij gaan lekkere muziek voor je draaien. Ik heb er een uitgezocht van, ik zie Jennifer Lopez staan, Kid Laroi. Maar we beginnen met Wolf. All Things Under the Sun.

het nou andersom was geweest. Hè? Who for the Oak, All Things Under the Sun. Kid Leroy, die staat voor je klaar. Vertel ik je nog eventjes dat Max van een elfde... Nee, niet van een elfde, van een zesde positie start vanmiddag. In de sprintrace op het circuit van Zandvoort. Dit is Without You en zometeen ook Madonna. Open your heart.

Dit is een plaat die doet het goed hoor. Madonna, Open Your Heart en Kid Laroi, Without You. Nog één plaat voordat Tanja het streeknieuws aan jou gaat voordragen. En die plaat die is van Alex Warren. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeenten Dinkelland en Oldenzaal zeggen geen plannen te hebben voor woningbouw in Lemselo. Aanleiding is de aankoop van 6 hectare grond aan de Ootmarsumse dijk door bouwbedrijf Trebbe. Die aankoop zorgde opnieuw voor onrust onder bewoners, omdat Oldenzaal vorig jaar nog een omstreden omgevingsvisie had met plannen voor woningbouw en een rondweg in het gebied. Oldenzaal zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de aankoop en benadrukt dat er geen plannen zijn om buiten de gemeentegrenzen te bouwen. Ook Dinkelland zegt geen ontwikkelplannen te hebben. De grond heeft nu een agrarische bestemming en woningbouw past niet binnen het huidige beleid. En dan is er ook een nieuwe buurtbus tussen Weerselo en Oldenzaal. Vanaf maandag rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus rijdt op werkdagen ieder uur tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. De route gaat vanuit Weerselo via de Oldenzaalse wijken Graven S en De Tij en vervolgens via het centrum naar het station. Volgens de buurtbusvereniging Weerselo worden met de nieuwe lijn ook gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer kwam. De eerste bus vertrekt maandag om 6:45 vanuit Weerselo. De vereniging zoekt nog wel extra vrijwillige chauffeurs. Lijn 592 tussen Weerselo en Borne blijft rijden. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west tot noord.

0: westenwind.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land is het vooral druk nabij het grensgebied. De A12 richting Duitsland. Daar vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten op onthoud. En op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland doe je er tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Wat een heerlijke plaat zeg van Offenbach, Miles Away, oude schietschijf als ik me niet vergis. De Coors hoorde je als eerste na het Streek Nieuws Radio. Daryl Hall uit de jaren 80 hoor je nou, Dreamtime. En ik zie ook Stella Lefty erin. En we nemen ook nog eventjes mee de planning voor de voetbalwedstrijden in ronde 3 van de Eredivisie. En natuurlijk ook de final lap op het circuitpark Zandvoort. Met

0: Stella Lefty, Boston. Leuke plaat is dat geworden, zeg. Daryl Hall hoorde je ook, Dreamtime.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de planning voor de wedstrijden die vandaag, zaterdag en zondag op het programma staan. 4:30, Fortuna Sittard tegen AZ vandaag. Sparta Rotterdam tegen FC Utrecht om 6:45. NEC Excelsior is uitgesteld. En om 9:00 Heerenveen tegen PEC Zwolle. En ik denk dat het PEC er alles aan is gelegen om even wat puntjes te pakken na de eerste twee verlieswedstrijden. De wedstrijden worden zondag Go Ahead Eagles om 12:15 tegen ADO Den Haag. 2:30 PSV Groningen, 4:45 Cambuur Feyenoord. En inderdaad, waar is Twente dan? Die hebben we ook vrijgekregen. Hebben we wel verloren van de week, maar dat doet er niet toe. We gaan muziek voor je draaien.

DIY. Nou, waarom? Omdat het bijna tijd is voor Weekend Henk. Zometeen tussen 12 en 3 hier op zender. Lekker luisteren naar hem, goede muziek, de podcast. En ik weet zeker dat hij ook iets gaat vertellen over de Formule 1. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Morgen nieuwe uitzending van Twente Wordt Wakker en Twente FM Weekend. Hey, fijne zaterdag. Dit is Mark Ember. Good to

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Deel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. Ja, op het circuit van Zandvoort begint rond deze tijd de sprintrace. De tribunes stromen vol en de maximaal 105.000 toeschouwers zien Max Verstappen als 6e starten en George Russell vanaf pole. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Formule 1 race morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En dat over het ANP-nieuws.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vooral druk aan de Duitse grens in beide richtingen. Op de A12 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. En daarom kun je er vanaf 7 naar 10 minuten bij optellen. En op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland is het druk tussen Afrit Beek en Duiven. Hier is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen.
15: Dankjewel
14: dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. Weekend Henk.

Who's Bad? Aan het begin van een nieuwe aflevering van Weekend Henk op deze zaterdagmiddag. En ik zeg, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. En het zou zomaar kunnen zijn dat je op dit moment net aan de boterhammetjes gaat. De lunch gaat aanvangen. Ja, het zijn zo van die dagen die mensen ook gewoon door blijven gaan. Het kan ook zijn dat je nu aan de brunch zit, hè? Dat kan ook nog eventjes. Of je denkt van nou, ik sla gewoon even helemaal over en ik doe vanavond al eten. Alle dingen zijn mogelijk. Het is tenslotte toch een weekend. Je bent vrij om te doen het laat wat je wil. Ik help je de komende 3 uur in ieder geval met lekkere muziek. Ik heb nog streeknieuws voor je. En alles wat er nog meer voorbij komt. Zoals wie er vandaag jarig is en wat er gebeurde er allemaal op deze dag. Ik ga het je straks allemaal vertellen over 3 plaatjes.

zei het al, het is vandaag zaterdag, 22 augustus 2026. En ik dacht, laten we eens even gaan kijken wie er vandaag jarig zijn en wat er allemaal gebeurde op deze dag. Nou, dan beginnen we in 2009, want tijdens het dancefestival Sunset Grooves in Hoek van Holland braken grote rellen uit. De politie kwam tegenover een groep festivalbezoekers te staan en er werd geschoten. En daarbij kwam één bezoeker om het leven en raakte meerdere mensen gewond. In 2018 kwam er 20 jaar na de dood van Nicky Verstappen een grote doorbraak in die zaak. Tijdens een live uitgezonden persconferentie maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een DNA-match was gevonden met een 55-jarige verdachte. Op dat moment was de man nog spoorloos. En wie zijn de jarig vandaag? Nou, radio- en televisiepresentator Felix Meurders. Jan Tuyp, bassist van BZN, de band zonder naam. En oud-voetballer Robbie Witje is vandaag jarig. En of

ook wennen aan het weer. Ja, hier zaten we in de 30 plus temperaturen en dat soort dingen allemaal weer. Vielen de mussen dood van het dak vanwege de warmte. En nu is het eigenlijk een beetje wisselvallig, hè. Af en toe een zonnetje, temperaturen rond de 20 graden en nu en dan regen. Het is eigenlijk best wel lekker.

0: schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeenten Dinkelland en Oldenzaal zeggen geen plannen te hebben voor woningbouw in Lemslo. Aanleiding is de aankoop van 6 hectare grond aan de Ootmarsumse dijk door bouwbedrijf Trebbe. Die aankoop zorgde opnieuw voor onrust onder bewoners, omdat Oldenzaal vorig jaar nog een omstreden omgevingsvisie had met plannen voor woningbouw en een rondweg in het gebied. Oldenzaal zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de aankoop en benadrukt dat er geen plannen zijn om buiten de gemeentegrenzen te bouwen. Ook Dinkelland zegt geen ontwikkelplannen te hebben. De grond heeft nu een agrarische bestemming en woningbouw past niet binnen het huidige beleid. En dan is er ook een nieuwe buurtbus tussen Weerselo en Oldenzaal. Vanaf maandag rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus rijdt op werkdagen ieder uur tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. De route gaat vanuit Weerselo via de Oldenzaalse wijken Graven S en De Tij en vervolgens via het centrum naar het station. Volgens de buurtbusvereniging Weerselo worden met de nieuwe lijn ook gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer kwam. De eerste bus vertrekt maandag om 6:45 vanuit Weerselo. De vereniging zoekt nog wel extra vrijwillige chauffeurs. Lijn 592 tussen Weerselo en Borne blijft rijden. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file voor de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

David Bowie. En Absolute Beginners. En dat kwam uit een film. En nou moet ik je even schuldig blijven welke film dat is. Ik weet wel dat het een leuke film was, want ik heb hem bekeken. Maar ja, het heeft niet, misschien ook niet enorm veel indruk bij me achtergelaten, zullen we dat maar zeggen. Ben je ook wel eens wat kwijt? Ja?

gevonden.nl. Ben je iets kwijt, dan kun je hier kijken of het gevonden is. En andersom, als je iets gevonden hebt, dan kan je dat hier aangeven. Verder is het ook mogelijk om gevonden voorwerpen bij je eigen gemeente af te geven trouwens. Bij vermissing van bijvoorbeeld je paspoort, identiteitskaart of je rijbewijs moet je trouwens meteen aangifte doen van vermissing bij de gemeente. Dus hou daar wel even rekening mee. En anders wordt er misschien wel eens fraude gepleegd met jouw rijbewijs of identiteitskaart. En dat wil je natuurlijk ook niet. Twente FM, daar luister je naar met nu de man die altijd knapper uitzag, maar nog beter kon zingen. Siel.

België in dit geval. En you don't know. Ik weet wel dat we zometeen na 1 uur weer bij je terug zijn voor het tweede gedeelte van Weekend Henk voor deze zaterdagmiddag. Nog een paar plaatjes. Eén daarvan is deze Imagine.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will leven in de
13: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Er was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de doden raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. De man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich. Hij krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd zesde. Om 4:00 is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En dat over het ANP-nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op onthoud is 10 minuten voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

blij dat je luistert, want dan hoorde je ook deze Nick Kershaw en The Riddle op Twent FM. Aan het begin van het tweede gedeelte van dit programma, dat heet Weekend Henk en is bij je tot 3 uur. Heel leuk dat je erbij bent. Ik ben Henk Ketting en ik heb net zojuist een lekker bakje koffie gepakt en ik zou aanraden om datzelfde even te doen. Draai ik even Teddy Swims voor je.

Samieu en Dark Before the Dawn en daarvoor Texas en de Inner Smile. Ik was nog niet gek lang geleden naar Horen op familiebezoek. En ik zat te denken, ja, eigenlijk voel ik me in het Westen best wel lekker thuis. Ja, je weet het, ik kom uit Zeeland, geboren in Amsterdam. Dus ja, wat wil je dan? Dan is het Westen wel lekker. En naar het Oosten gegaan. En veel mensen vragen mij van, wat is nou het verschil tussen het Oosten en het Westen? Zit daar een verschil tussen? En ik heb daar eens lang over na moeten denken. Maar ik denk dat er niet zoveel verschil in zit. Ik moet wel zeggen, de mensen in het Oosten zijn vriendelijker.

0: bijbesparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op

0: spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeenten Dinkelland en Oldenzaal zeggen geen plannen te hebben voor woningbouw in Lemselo. Aanleiding is de aankoop van 6 hectare grond aan de Ootmarsumse dijk door bouwbedrijf Trebbe. Die aankoop zorgde opnieuw voor onrust onder bewoners, omdat Oldenzaal vorig jaar nog een omstreden omgevingsvisie had met plannen voor woningbouw en een rondweg in het gebied. Oldenzaal zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de aankoop en benadrukt dat er geen plannen zijn om buiten de gemeentegrenzen te bouwen. Ook Dinkelland zegt geen ontwikkelplannen te hebben. De grond heeft nu een agrarische bestemming en woningbouw past niet binnen het huidige beleid. En dan is er ook een nieuwe buurtbus tussen Weerselo en Oldenzaal. Vanaf maandag rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus rijdt op werkdagen ieder uur tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. De route gaat vanuit Weerselo via de Oldenzaalse wijken Graven S en De Tij en vervolgens via het centrum naar het station. Volgens de buurtbusvereniging Weerselo worden met de nieuwe lijn ook gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer kwam. De eerste bus vertrekt maandag om 6:45 vanuit Weerselo. De vereniging zoekt nog wel extra vrijwillige chauffeurs. Lijn 592 tussen Weerselo en Borne blijft rijden. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig met af en toe ook wat regen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan zo'n 20 graden. En daarbij staat een matige west- tot noordwestenwind.

QR-code scannen en een formulier invullen. En als je dat hebt gedaan, dan maak je kans op een splinternieuwe Pelority fiets. En via de Instagram-pagina van de gemeente, instagram.com/EnschedeFietsstad, word je dan regelmatig hints gegeven over de locatie waar de fiets dan op dat moment staat of verstopt is. Dus wil je zo'n fiets winnen, let dan even op tussen 31 augustus en 10 september via instagram.com/EnschedeFietsstad.

0: Ik moet je eerlijk zeggen, door de week, van maandag tot en met vrijdag zo'n beetje, zit ik elke nacht om 4 uur al op het fietsje, hè?
1: Ja.
0: Om naar mijn werk toe te gaan. Och, wat ben ik toch een stoere knaap. Door weer en wind. En ik moet je eerlijk zeggen, fietsen is heerlijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1 race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. En dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. En ook een graad of 19. En dat over het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Beek en Duiven. En een half uur tijdsverlies op de N317 vanuit Doetinchem naar Dinxperlo. Tussen Ulft en Gendringen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
8: Dank je wel
7: dat ook jij erbij bent.
8: Twente FM. Weekend Henk. Ketting.

Aasgedeelte weekend Henk op deze zaterdag 22 augustus 2026. Het is ook een zaterdag die niet meer terugkomt. Nee, er is er maar één van, hè. En die maken wij gezamenlijk mee op deze dag. En ik wil toch nog even wat met je delen, want dat doe ik niet vaak. Maar ja goed, wij zetten de muziek in een lijst en dan komt er een muzieksamensteller. Dat is in dit geval Dion. En die zegt van, ja, dat kan erin, dat kan er niet in, dat is leuk, dat zou ik veranderen, dat zou ik dat doen. Eigenlijk een beetje de baas van de muziek hier op de radio. Ja, ja, we doen het niet alleen, hij doet het ook. En hij had deze plaat erin gezet vandaag, Blank Space van Taylor Swift. En ik moet je eerlijk zeggen, de plaat zei me helemaal niks. Nee, na den oppers, echt waar. Ik heb toch veel gehoord van Taylor Swift en het zal een grote hit zijn geweest. Daar twijfel ik ook geen seconde over, maar het zei mij dus helemaal niks, hè. Nee, nee, nou ja, goed, hey, zullen jullie nog eens platen kennen op deze dag? Deze ken ik wel. Hier is Alex Warren.

deze muziek op je autoradio. Armpje buiten boord. En Don Henley en The Boys of Summer. Ach, en het is van de zomer. Zomaar een kleine stap naar de winter. Althans, veel mensen associëren deze plaat met de winter. Elton John's Nikita. Maar eigenlijk is het een plaat over een dame die bij de grens staat. En ja, de wacht houdt daarop. En waar hij heimelijk een oogje op heeft. Nikita dus in dit geval. Was trouwens een model hè, die dit speelde. Deze Nikita.

Factory in Enschede houdt op zondag 30 augustus de Maak het Meedag. Hier gebeurt namelijk van alles, maar dat is aan de buitenkant niet altijd zichtbaar. Zo zijn er sportactiviteiten, maar er is ook kunst, cultuur, creatieve ambachten, zorg en ondersteuning en nog veel meer. De Performance Factory wil iedereen graag een beter beeld geven bij deze voorzieningen. En op de open dag kunnen bezoekers dan deelnemen aan diverse sportactiviteiten. Er zijn kinderactiviteiten, er is live muziek en nog veel meer. Alles is gratis toegankelijk, zonder aanmelden. En wil je meer over weten, kijk dan even op de website van performancefactory.nl.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De ChristenUnie Wierden-Enten maakt zich zorgen over het plan van de gemeente Almelo om ongeveer 15 zogenoemde skerve huizen te bouwen, vlakbij de Wierdense wijk Zuidbroek. De huisjes zijn bedoeld voor mensen die moeilijk in een gewone woonomgeving kunnen wonen, onder wie dakloze inwoners van Almelo. De locatie ligt op zo'n 600 tot 700 meter van Zuidbroek, direct aan de N36. Volgens fractievoorzitter Kees van Dijk is er geen overleg geweest met de gemeente Wierden of met bewoners van Zuidbroek. De ChristenUnie vreest voor overlast en vraagt het Wierdense college dinsdag om uitleg. Daarna wil de partij het gesprek aangaan met Almelo over een geschikte locatie. Na bijna 20 jaar keert het darttoernooi Enschede Open terug naar de binnenstad. Zondag strijden ruim 200 darters op het Van Heekplein in Enschede om de prijzen. De winnaars van het koppeltoernooi krijgen €800. Het toernooi werd in 1999 voor het eerst georganiseerd door horecabaas Ton Mutter bij Café de Bijaard aan de Oude Markt. Het evenement trok destijds bijna 500 deelnemers.

0: en werd in 2007 voor het laatst gehouden. Nu blaast Dennis Jongbloed het toernooi nieuw leven in. De wedstrijden beginnen morgen dus om 12 uur en publiek is welkom op het Van Heekplein. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanmiddag valt zo hier en daar nog een regen- of onweersbui. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden. Ook morgen is het wisselvallig en fris. Vanaf maandag dan zien we de zon weer en dan wordt het ook meteen weer wat warmer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Dream On Dreamer, een van die hele mooie platen die ze hebben gemaakt. En ja, ik draai hem graag op de zaterdagmiddag hier bij Twente FM. En ik zat even bij mezelf even te bedenken, zo even tussen neus en lippen door. We weten allemaal dat Guus Meeuwis zo'n nummer heeft, Brabant, weet je wel. Bluff heeft een nummer gemaakt aan de kust. En zo zou Rowan Hersen er ook wel iets hebben gemaakt voor Limburg. Maar ik vroeg me een beetje af, als niet Twentenaar zijn in dit geval, is er ook zoiets in het Twents? Is er een soort volkslied, niet officiële volkslied, maar zo'n volkslied zeg maar, die bij Twente hoort? En welk nummer is dat dan? Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb het op de redactie nagevraagd bij een aantal collega's, maar die kwamen ook niet 1, 2, 3 op een nummer. Dus misschien heb jij wel een idee wat voor nummer dat moet wezen. Of welk nummer het is. Laat het maar even weten via de WhatsApp. En dan draai ik hem misschien nog vandaag en anders misschien wel morgen in de show. En anders ga ik hem even zoeken en schuif ik het door naar volgende week. Als ik er ben. Ja, nee, volgende week ben ik er nog. Ja, nee, ik kom er later even op terug hoor. Ik ben even een paar dagen ertussenuit, maar dat heeft een hele belangrijke reden. Vertel ik je later meer.

Die, die. Je hoorde natuurlijk niemand minder dan Shakira. En tot zover deze show. Maar voor ik afscheid van je neem, denk nog even na over de vraag die ik stelde. Wat zou een alternatieve volkslied kunnen zijn voor Twente? Ik ben daar heel benieuwd naar. En gaf ik als voorbeelden Brabant van Guus Meeuwis en Bluff met Aan de Kust. Nou, weet je ook zoiets? Laat het me dan even weten. Hè. Stuur het even op via de WhatsApp. Dan komt het hier binnen en dan kan ik me er eens over buigen. En misschien lukt het dan om dat morgen te draaien hier op de radio. Daar ben ik heel benieuwd naar, of anders volgende week. Maar laat het even weten. Wat is nou die alternatieve volkslied voor Twente? Ik ben heel benieuwd. Hier op de redactie wist het niet. Maar misschien weet jij wel een hele goede suggestie. Nou, zometeen na 3 uur is hij weer op de radio. De one and only Michel Otter en zijn Ottershow. Hij neemt je verder de middag mee in. En ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie, fijne zaterdag van. Geniet van alles wat je doet, als je maar vrij bent en met plezier het doet. He? Dat is zo'n beetje de strekking. Oh, en heb je, voor ik het vergeet, binnenkort begint het weer. The Masked Singer. Oh, kijk er nu naar uit.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Yes, yes, yes. Goedemiddag, lieve mensen. Het is alweer 3:03. Henk, waarom zo lang, jongen? Hè? Maar goed, maakt niet uit. Ik vind het fijn om er weer te zijn hier op de zaterdagmiddag bij Twente FM. Dit is de Otto Show en we beginnen zometeen na het nieuws van 3:03... met een liedje over iets wat niemand kan tegenhouden. Soms gebeurt het ongemerkt, soms ineens en voor je het weet is niets meer zoals het was. En het wordt gezongen door iemand die hier uit de buurt komt. Weet jij welk liedje dat is en welke artiest? Geef het even door via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet win jij eeuwig roem.
0: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar een bui, 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon, in het noorden later kans op een bui, met maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Behoorlijke file op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 8 kilometer tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, want de spitsstrook is daar dicht. De vertraging voor het verkeer is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Dit is Michiel Otter van Twente FM.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
19: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor Twente FM.
20: Kom maar lekker zitten, zet je hersenen uit en ga

0: changes.
1: Ja, iets wat niemand kan tegenhouden. Het gebeurt soms ongemerkt, soms ineens. En voor je het weet is niets meer zoals het was. Wie of wat er verandert, dat mag je zelf invullen. Dat was mijn hint zojuist voordat ik dit liedje ging draaien. En je mocht even doorgeven via de berichtenbox op twentefm.nl. Of jij wist waar ik het over had. En Sylvia, die wist dat. Het was natuurlijk Ilse de Lange met Changes.
2: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
1: Ah, en hartstikke fijn, jongens. Ilse de Lange, die staat vanavond natuurlijk in het Openluchttheater in Hertme. Als je er nog naartoe wil, dan moet je even rap zijn. Hè. As we speak zijn er 9 doorverkoopkaartjes beschikbaar. Dus nou ja, dan moet je even snel zijn als je nog geen kaartje hebt. En als je toch besluit, nou ja, ik heb eigenlijk niet die, wat zal het zijn, 40 euro of zo ervoor over. Je kunt natuurlijk ook gewoon op het terras aan de overkant van de straat gaan zitten. Hoor je het ook, hè? Zie je alleen Ilse niet. Nee, dat is het enige nadeel, maar je hoort het prima. Je mag ook bij mij achter in de tuin bivakeren. Ik woon op een, hemelsbreed 600 meter ervan aan, denk ik. Misschien ietsjes meer. Misschien een kilometertje. Maar dan hoor je het nog steeds prima de luxe. Ja, ik heb gisteravond genoten van Bluff bijvoorbeeld. Lachen, man. Oh, heerlijk. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. De vaste elementen die je gewend bent van dit programma komen natuurlijk voorbij. Ik ga straks even bellen met Merle. Ik heb een prachtige Otters ontdekking. Ja. En we gaan ook even bellen met Hans. Wie Hans is, dat komt later wel. Heeft ook met een openluchttheater trouwens te maken. Maar niet met die in Hertme. Nee, dat hebben we niet. En zoals je gewend bent in dit programma, lekker veel fijne muziek. En daar kun jij ook invloed op uitoefenen door een berichtje te besturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Laat me weten wat je wil horen en draai ik het misschien wel voor je. Dit is Somber.

0: Jennifer Lopez, sorry. En Let's Get Loud. Nou, dat deed ik dus ook, hè. Ik ging ook even gillen, ja. Ja, ja, goed. Nou, oké, door.
1: Otters ontdekking.
0: Ach, ja, het is de tijd voor Otters ontdekking. Een nieuwe ontdekking in de Ottershow. En deze van vandaag vind ik extra leuk, want de dame die ik nu ga draaien, die heeft gewoon Twentse roots. Emma Annelie. Ze is 24, ze komt oorspronkelijk uit Twente. Ze woont inmiddels in Utrecht en je zou haar misschien ook kunnen kennen van The Voice of Holland, waar ze in 2020 finalist was. Na die tijd ging ze studeren aan het conservatorium en ze ontwikkelde zich verder als singer-songwriter en ook volgens mij muziekdocent. Haar muziek gaat over dingen die voor veel mensen herkenbaar zijn. Liefde, onzekerheid, de druk van buitenaf en vooral de zoektocht naar wie je zelf bent. En dat hoor je ook terug in haar nieuwe singeltje. Die heet Wacht Even. Een titel die eigenlijk al een beetje zegt wat het nummer doet. Niet altijd maar doorgaan, maar ze gewoon even stilstaan. Hey, en als je het leuk vindt, dan kun je ook nog eventjes de nieuwe aflevering van Donderslag beluisteren. Op onze website twentefm.nl, de luisterpagina. Want Emma Annelie is daar deze week te gast. Maar goed, nu dus bij de Otter Show.
1: Otters ontdekking.
0: Dit prachtige liedje, en dat liedje dat heet Wacht Even.
2: Wacht even, kan het licht nog uit? Ik vind mijn

like I'm falling in love. Dat moet je allemaal aan elkaar vastschrijven. Oh, ik ben blij dat ik niet dyslectisch ben. Ja, daar kwam ik er niet uit. Nee, ging het mis. En daarvoor draaide ik ook nog Emma Annelie. Het liedje Wacht Even. Ja, die is echt te gek. Ik vind het echt een leuk liedje in het kader dus van Otto's ontdekking. En als je nou denkt, ah, dat vond ik echt leuk, Michel. Waar kan ik meer vinden over Emma Annelie? Nou, zoek sowieso maar even op Spotify op of een andere streamingdienst. Maar je kunt daar ook, ook gaan zien, hè? Over een klein maandje. Op 18 september staat ze in de Metropool in Hengelo. Daar presenteert ze haar allereerste EP'tje. Heel erg tof, daar kun je naartoe. Dus ik ga nog wel vaker dat singeltje even draaien. Morgen ook, denk ik. Ja, lekker man, ik vind het echt een te gek liedje. Wat fijn dat we dit soort fijn Nederlands talent hier kunnen draaien. Sterker nog, fijn Twents talent. Ja. Hey, dit is Twente FM. Jouw keuze in Twente. De Otto Show, dat is waar je naar luistert. Als ik iets voor je kan betekenen, stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben. En dat doe ik echt met heel veel liefde en plezier. En ook nog eens met hart en ziel. Echt waar. Echt waar.

0: En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw in.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De ChristenUnie Wierde Ente maakt zich zorgen over het plan van de gemeente Almelo om ongeveer 15 zogenoemde skeve huizen te bouwen, vlakbij de Wierdense wijk Zuidbroek. De huisjes zijn bedoeld voor mensen die moeilijk in een gewone woonomgeving kunnen wonen, onder wie dakloze inwoners van Almelo. De locatie ligt op zo'n 600 tot 700 meter van Zuidbroek, direct aan de N36. Volgens fractievoorzitter Kees van Dijk is er geen overleg geweest met de gemeente Wierde of met bewoners van Zuidbroek. De ChristenUnie vreest voor overlast en vraagt het Wierdense college dinsdag om uitleg. Daarna wil de partij het gesprek aangaan met Almelo over een geschikte locatie. Na bijna 20 jaar keert het darttoernooi Enschede Open terug naar de binnenstad. Zondag strijden ruim 200 darters op het Van Heekplein in Enschede om de prijzen. De winnaars van het koppeltoernooi krijgen €800.
13: Lekker.
12: Het toernooi werd in 1999 voor het eerst georganiseerd door horecabaas Ton Mutter bij Café De Bijaard aan de Oude Markt. Het evenement trok destijds bijna 500 deelnemers en werd in 2007 voor het laatst gehouden. Nu blaast Dennis Jongbloed het toernooi nieuw leven in. De wedstrijden beginnen morgen dus om 12 uur en publiek is welkom op het Van Heekplein.
13: Hallo.
12: En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanmiddag valt zo hier en daar nog een regen- of onweersbui. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden. Ook morgen is het wisselvallig en fris. Vanaf maandag dan zien we de zon weer en dan wordt het ook meteen weer wat warmer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
15: Robert!
14: A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

fijn, hè? Dat is ons beschermen. The Man in Black van Will Smith. Lekker, man. Ja, het liedje is natuurlijk niet heel origineel, want kijk. Dit was het origineel natuurlijk, hè, van Patrice Russian. Forget Me Nots. Ah, lekker wat. Zo'n dikke vette plaat uit 1982, maar goed. In 97, 15 jaar later dus, overgedaan voor die film Man in Black, Will Smith. Goedemiddag, welkom. Dit is de Ottershow op Twente FM. 4:08 alweer geworden. Zometeen dan ga ik even bellen met Mirle. Kijken of zij ons nog een beetje terug op aarde kan krijgen in het item Mindful Mirle. Maar voordat we heel erg mindful gaan zijn, gaan we eerst even lekker dansen. Met K2 & John, dit is

0: soms dan weet je het gewoon even niet allemaal. Hè. Je twijfelt en je wikt en je weegt. En ja, moet ik linksaf, rechtsaf wel doen, niet doen. Allemaal van dat soort keuzes. En dat is helemaal niet erg. Nee, soms mag een keuze wel even uitgesteld worden. Mag je wel in het ik weet nog niet blijven hangen. En dat is waar dit liedje over gaat van Rondé. Undecided. En ja, dat sluit ook wel weer een beetje aan bij dat een soort bewustwordingsproces is, denk ik.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Merle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed, heel goed.
0: Niet weggeregend of zo, dat soort dingen?
2: Nee, het valt eigenlijk wel mee.
0: Nou, heel goed, dat is fijn. Hé, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Vandaag gaan we het hebben over hoe je je zenuwstelsel kan kalmeren als je bijvoorbeeld te maken hebt met piekergedachten, angst of misschien zelfs wel paniek soms. Hoe je daar eigenlijk mee om kan gaan op een hele simpele manier.
0: Nou, dan lijkt zomaar dat liedje van Rondé ook nog goed uit te pakken in de playlist. Ja, heb je er een quoteje bij?
2: Ja, mooi. Ja, de quote is: je hoeft je hoofd niet stil te krijgen om je lichaam rustiger te maken.
0: Leg die maar eens even uit.
2: Ja, want soms denken we wel eens van als we piekeren of als we dus angstig zijn of in paniek zijn bijvoorbeeld, dat we dan dus bezig moeten gaan met onze gedachten en dat we die eigenlijk tot rust moeten krijgen om dan ons beter te voelen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dat gewoon vaak op zo'n moment niet lukt. Ik wel vaker over hebben gehad. Ja. En om wellicht dus aan de slag te gaan eigenlijk om dat zenuwstelsel tot rust te brengen. En vandaag wil ik eigenlijk een oefening met iedereen delen. Waarbij dat die er eigenlijk onbekend staat om heel snel je zenuwstelsel tot rust te brengen. En die ook als een soort van rem van je zenuwstelsel werkt.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ja, en waar ik het over heb, is wel een bekende ademhaling, is de 4-7-8 ademhaling. Dus we gaan vandaag echt even een tool bespreken, want die mensen ook gewoon meteen kunnen inzetten. Ja. En wat je eigenlijk doet, is je ademt 4 seconden in via je neus. Dan hou je 7 seconden je adem in. En wat je dan daarna doet, is dat je 8 seconden je adem eigenlijk uitblaast, alsof je door een rietje blaast. En het is heel belangrijk dat mensen daarbij hun ademhaling niet forceren. Dus als het voelt alsof je daar lucht moet happen of je hebt echt dus niet genoeg lucht, forceer het dan zeker niet. Maar het is wel eens mooi om dit een keer uit te testen.
0: En dat zorgt dus voor dat je in één keer tot rust komt?
2: Nou, het is natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet toveren. Dus het is niet alsof je dan opeens nergens meer aan denkt en alles opeens geweldig is in je leven of zo. Maar het kan wel echt heel veel rust brengen. Vooral als je het ongeveer 4 keer doet. Dat geeft wel een sterk signaal aan je lichaam van eigenlijk, je bent veilig.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dus de 4-7-8 regel.
2: Ja, moeten we even uittesten één ronde? Of,
0: dat vind ik op de radio een beetje saai. Maar ik ga hem thuis doen. Ik ga hem thuis doen.
2: Ja. Nou, dus nog even een herhaling. Dus 4 seconden in door je neus. 7 vasthouden en dan 8 uit door je mond als een rietje.
0: Denk ook als ik het stil maak, 4 of 7 seconden op de radio, dan begint de noodband te draaien. Hebben we in één keer lente in Twente op de radio.
2: Oké. Nou, dan hoop ik dat mensen het zelf even uit gaan testen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Begin dus gewoon met 4 keer, niet al te vaak. Ja. En wat je zult merken, wat je misschien niet zult merken, maar wetenschappelijk is bewezen dat het leidt dus tot een lagere hartslag, lagere bloeddruk en ook over tijd hoger HRV. Dus
0: heel goed. En nog even terug naar het quoteje.
2: Ja, de quote was: je hoeft je hoofd niet stil te krijgen om je lichaam rustiger te maken.
0: Helemaal goed. Volgens mij is die mooi rond. Dankjewel, Merle, en tot volgende week.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.

liedje van Paul McCartney en Michael Jackson. Oh, wat een fijn liedje is dit, hè? Hey, daarvoor sprak ik nog even met Middelen natuurlijk. Over de 478 regel in ieder geval. Als je denkt, dat wil ik oefenen, maar hoe zat het nou ook alweer? Je kunt zometeen om 4 uur, dan kun je even het interviewtje met Middelen deze keer terugluisteren. Ik heb hem net opgenomen en hij is nu aan het uploaden. En dan om 4 uur staat hij klaar. Kun je het even terugluisteren via onze website twentfm.nl/luister/de Otter Show. Ja, nou ja, goed. Zoek maar gewoon even Otter Show op en dan komt het allemaal goed. Kom je het vanzelf tegen. Ja, man. Hey, het eerste gedeelte van de Otter Show zit er alweer op. Ach, die tijd die vliegt als je lol hebt. Zometeen ben ik terug met nog veel meer leuke liedjes. Een Otter Show Essential. En ik ga bellen met Hans. Wie is Hans? Nou, dat hoor je straks.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen. En daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City. De ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij zesde werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. En maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tot aan de grens vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: Bang hoor je. Het liedje Trustfall bij de Otto Show op Twente FM. Hey, goedemiddag, fijn dat je er bent. Dit knopje. Ja. Jouw keuze in Twente.
1: De Otto Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh ja, ik doe dit voor het eerst vandaag. Dus ik wist even niet welk knopje ik in moest drukken. Ja, dat denk ik. Hey, fijn dat je er bent, man. Kan ik iets voor je betekenen deze zaterdagmiddag? Deze zonnige en soms regenachtige zaterdagmiddag? Gek weertje. Ja, ik vind het echt heel vreemd allemaal hoe het gaat vandaag. Maar dat maakt niet uit. Dan moet je even een berichtje sturen. Naar de berichtenbox op twentefm.nl of via de app van 1 Twente. Daar zit dezelfde berichtenbox ook in. En al die berichtjes die je dan stuurt, die komen dan gewoon bij mij terecht. Hè, hier in de studio. En dan kan ik voor jou misschien een liedje draaien. Of zo, of de groeten doen aan Tante Trace. Een soort kaartenmarkt. Misschien moet je nog kaartjes verkopen. Omdat je toch niet naar Ilse de Lange kunt vanavond. In het openluchttheater in Hertme. Dan kan ik die voor je hier aanbieden. Ik heb zelf ook nog een kaartje in de aanbieding trouwens. Voor iets anders. Maar daar hebben we het later wel even over. Ja. Hey, ik heb ook nog het nieuwe item. Hè. Dat bedenk ik me net. Het zit nog in mijn tasje. De kringloopknaller. Die komt vandaag ook nog voorbij. Ja. Wat dat is, leg ik straks allemaal wel uit. Komt allemaal goed. We gaan er gewoon een hartstikke fijne show van maken. Voor zover die niet al fijn was natuurlijk. Hè. Ja. Zometeen hoor je Jonas Blue en Malie van liedje Edge of Desire. Maar eerst Post Malone. Dit is Enough is Enough. Echt niet, het is 4 uur.

0: Edge of Desire van Jonas Blue samen met Maliv.
1: De Otter Show Essential.
0: Ach, het is alweer tijd voor de Otter Show Essential. Het liedje van een artiest. Dat liedje, dat moet je gehoord hebben. Anders dan heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dit weekend is ook Lowlands. Misschien heb je het al meegekregen, misschien niet. Ja, super tof festival weer. Er staan weer een heleboel ontzettend goede artiesten. Tyler, the Creator, staat de Somber. Die heb ik al gedraaid vandaag. Evie de Visser treedt op. Maar ook een jonge dame uit Nieuw-Zeeland. Die elke 4 jaar ongeveer een nieuw album uitbrengt. En ook dit jaar heeft ze een nieuw album uitgebracht in juni. Virgin, zo heet het album. Maar, daar staat natuurlijk niet haar essential op. Ik heb het over Lorde. Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt. Maar goed, het maakt niet uit. Ze heeft hele fijne liedjes gemaakt. En één daarvan is natuurlijk dan haar...
1: The Otter Show Essential. Precies.
0: En dat is deze plaat. Die heet Green Lights.
2: I do my makeup in somebody else's car.

Wat een lekker liedje is dit toch altijd, hè? Van Prince en Money Don't Matter Tonight. Nee, maar wanneer wel dan, hè? Dat is de vraag. Vanmiddag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af en er vallen een paar lichte buien. Het is met 19 tot maximaal 20 graden aan de koele kant. De wind is matig uit de noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het, afgezien van een enkele lichte bui, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 10 of 11 graden met een afnemende wind. Zondag is het nog steeds een beetje fris. 19 graden, 20 graden. We zien wolkenvelden en zonneschijn, waarbij de bewolking ook enige tijd wat uitgestrekter kan zijn. Het is op een enkele regenbui na droog. En vanaf maandag, dan lijkt het weer langzaam maar zeker een stukje warmer te worden.

in de Stone. Earth, Wind and Fire bij de Oddshow op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Fijn dat je er bent. Zometeen het nieuws van 4:30 gelezen door Tanja. Maar eerst nog even Emma Heesters. Dit is Hartenbreker.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op

0: goed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemd4hem.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De ChristenUnie Wierde-Ente maakt zich zorgen over het plan van de gemeente Almelo om ongeveer 15 zogenoemde skeve huizen te bouwen, vlakbij de Wierdense wijk Zuidbroek. De huisjes zijn bedoeld voor mensen die moeilijk in een gewone woonomgeving kunnen wonen, onder wie dakloze inwoners van Almelo. De locatie ligt op zo'n 600 tot 700 meter van Zuidbroek, direct aan de N36. Volgens fractievoorzitter Kees van Dijk is er geen overleg geweest met de gemeente Wierde of met bewoners van Zuidbroek. De ChristenUnie vreest voor overlast en vraagt het Wierdense college dinsdag om uitleg. Daarna wil de partij het gesprek aangaan met Almelo over een geschikte locatie. Na bijna 20 jaar keert het darttoernooi Enschede Open terug naar de binnenstad. Zondag strijden ruim 200 darters op het Van Heekplein in Enschede om de prijzen. De winnaars van het koppeltoernooi krijgen €800. Het toernooi werd in 1999 voor het eerst georganiseerd door horecabaas Ton Mutter bij Café De Bijaard aan de Oude Markt. Het evenement trok destijds bijna 500 deelnemers en werd in 2007 voor het laatst gehouden. Nu blaast Dennis Jongbloed het toernooi nieuw leven in. De wedstrijden beginnen morgen dus om 12 uur en publiek is welkom op het Van Heekplein. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanmiddag valt zo hier en daar nog een regen- of onweersbui. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden. Ook morgen is het wisselvallig en fris. Vanaf maandag dan zien we de zon weer en dan wordt het ook meteen weer wat warmer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Heat of the Moment, zo heet het liedje van Asia. Lekkere jaren 80 gitaartjes op de radio. Ja, en ik zie net een berichtje binnenkomen van Raymond. Die wou Deep Purple nog horen. Maar even kijken, want nu heb ik dit Asia ook al gedraaid. Ik ga even kijken of die straks nog ergens past, Raymond. En anders draai ik hem morgen, Smoke on the Water. Maar ja, het komt in ieder geval dit weekend nog voorbij. Beloof ik bij deze. Ja. Hey, voetbal. Ja, er wordt natuurlijk ook gesport dit weekend. Twente niet. Twente heeft donderdagavond natuurlijk jammerlijk verloren in eigen huis van Karabach. Die hebben dat goed te maken natuurlijk, komende donderdag. En daarom is Twente vrij ook dit weekend. Ze hoeven niet te voetballen. En Heracles die voetbalt maandagavond om 8:00 uit tegen Jong Utrecht. Heracles doet het natuurlijk goed. Op dit moment vierde in de eerste divisie. En dat komt omdat ze een wedstrijdje minder hebben gespeeld dan Emmen, MVV en Almere. Maar goed, stel dat Heracles wint, dan staan ze zo weer eerste, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En natuurlijk is het ook hun doel om zo snel mogelijk terug te komen in de eredivisie. Hè? Dat lijkt mij duidelijk. Dat lijkt me duidelijk. En zometeen ga ik even bellen met Hans. Wie Hans is en waarom ik met hem bel, dat hoor je zometeen. Eerst even Melody van Sigala.

0: tijdje al niet meer gehoord. Dit liedje van Nelly Furtado. Try, zo heet hij. En nu hoor je bij de Old Show of Twente FM. Hey, je kent het wel, je bent de hele week druk. Je moet voor kinderen zorgen, je bent een taxibedrijf, lijkt het soms wel. Je moet werken, je moet... Ja, druk. Zelfs zo een weekje na de vakantie al, hè. En dan is het toch ook weer even tijd voor Otters Ontsnapping. Even een tip om even aan alle druk te ontsnappen. En vandaag ontsnappen we dan even richting Nijverdal. Want daar staat vanavond een mooie muzikale avond op het programma. Higo en Wies delen namelijk daar het podium van het Openluchttheater. En aan de telefoon heb ik Hans, de zanger van Higo. Hey, goedemiddag Hans.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Wat tof dat ik je even mag spreken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Vanavond sta je samen met Wies op het podium. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, wij zijn eigenlijk bevriend geraakt in Ahoy. Sean en ik kenden elkaar al wel langer. Alleen, wij speelden toen allebei mee met Bluff, hè. Dus ja. Bluff en vrienden in Ahoy. En daar raakten we eigenlijk bevriend. En zodoende werd het een jaar waarin wij af en toe even samenkwamen. En toen zeiden we, zou wel leuk zijn om een paar shows te doen samen. En toen kwamen die openluchttheaters. En dat leek ons eigenlijk echt fantastisch. Dus we doen er 3, waaronder deze in Nijverdal. En dat, daar hebben we heel veel zin in.
0: Ja, dat snap ik. Eergisteren was de eerste, geloof ik, hè? In Slot Zeist. Of hoe heet dat ding daar ook weer?
1: Ja, klopt.
0: En hoe is het gegaan? Was het leuk?
1: Het was ontzettend leuk. Ja, dat was ook uitverkocht. Dus dat is natuurlijk altijd superleuk. Ja. En vanavond zijn er nog wat kaartjes, maar belooft het ook heel gezellig te worden. Dus dat is ontzettend fijn.
0: Ja, te gek.
1: Ja, het is gewoon prachtig om in die open lucht je liedjes te mogen spelen. Dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja, en het blijft volgens mij ook redelijk droog vanavond. Dus volgens mij helemaal een te gekke omgeving om daaraan te zijn natuurlijk. Hey, en wanneer zeg jij nou vanavond, aan het eind van de avond, dit was echt een geslaagd optreden?
1: Ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon sowieso de laatste tijd. We hebben gewoon een lekkere drukke zomer. Hè? Dus we spelen veel. En in het najaar is er een clubtour waar we ook heel veel zin in hebben. En het is gewoon fijn om die liedjes te brengen. En wij zitten er lekker in. Ja. Dus ik denk dat het sowieso een geslaagde avond is. maar ik zou het vooral heel mooi vinden als de mensen gewoon iets hebben gezien wat ze kennen. Dus of ons of Wies.
0: Ja.
1: En dat ze tegelijkertijd iets hebben ontdekt. En dat is dan de andere act. Dat zou voor mij een hele fijne zijn. Als je gewoon een avond hebt waarin je die tekst een beetje hebt beleefd en je hebt gelachen en gehuild, dat zou voor mij eigenlijk, dat is de droom.
0: Ja, wat tof man. Hey, en er zit een nieuw album aan te komen, denk ik, hè?
1: Zeker, ja. Eind oktober staat die op de planning.
0: Eind oktober, het tweede album komt dan. En ga je daar ook nummers van spelen vanavond?
1: Jazeker, we gaan 1 liedje doen wat nog helemaal niet uit is.
0: Wat
1: en we doen natuurlijk de drie singles die al uit zijn, die spelen we ook zeker. En het is gewoon, het is ontzettend leuk en we mogen dingen uitproberen. En dat is ontzettend fijn.
0: Wat ontzettend gaaf. De kaartjes die zijn te kopen, ik denk nog via de website van het Zin in Theater. Daar kunnen mensen gewoon googlen, denk ik, en dan komen ze daar wel uit.
1: Hoor.
0: Hey, ik wens je heel veel plezier vanavond. Ik sta met mijn t-shirtje vooraan, denk ik.
1: Superleuk man, tot daar.
0: ik ga even een liedje draaien. Dit is Waar ik ben.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog enkele buien. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 8 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Ja, ik dacht, ik druk hem er toch maar gauw even tussendoor, hè. Dan is het ook maar gebeurd, hè. Ja, zo is het. Smoke on the Water hoor je van Deep Purple.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En Rijnmond heeft hem aangevraagd via de berichtenbox op twentefm.nl. Waarvoor dank. Fijn dat je altijd luistert. En fijn dat je altijd zulke fijne suggesties aandraagt. Hey, denk jij, ik wil ook wel een liedje horen? Dat kan dus, hè, via diezelfde berichtenbox als die Rijnmond ook gebruikt. Ja, via twentefm.nl of de app van 1 Twente. Geen enkel probleem, komt hier binnen en dan kan ik het vandaag nog draaien. Nou, ik heb nog 50 minuutjes, niet zo gek lang meer. En anders morgen wel, hè, want morgen ben ik er gewoon ook weer om 3 uur... met een nieuwe aflevering van dit programma. Dus ja, dat kan allemaal, geen enkel probleem. En dit laatste gedeelte van dit programma, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan doe ik het altijd even wat rustiger aan, hè. Dan extra veel muziek en weinig bla bla bla. Gewoon omdat je je moet concentreren op je eten of het voorbereiden van je eten. Of, nou ja, je niet wil verslikken in alles wat ik allemaal zeg. Ja. My life would suck without you, hoor je nu. Dit is Kelly Clarkson bij de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag. Yeah.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dit dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden we mee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.

Sharky hoor je hier bij de Autoshow op Twente FM. Daarvoor ook nog Talk to You van Another N54 Ultra. Hey, goedemiddag, welkom, fijn dat je er bent. Ik bedenk me net dat ik nog de kringloopknaller moet doen. Dat ga ik zo meteen doen, want die heb ik nu niet klaarstaan, maar komt er zo meteen aan. Geen enkel probleem, doe ik met liefde en ook veel plezier. En mocht je nog suggesties hebben voor een liedje die je kan draaien...

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein.

0: op kandidacoach.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De ChristenUnie Wierde-Ente maakt zich zorgen over het plan van de gemeente Almelo om ongeveer 15 zogenoemde skeve huizen te bouwen, vlakbij de Wierdense wijk Zuidbroek. De huisjes zijn bedoeld voor mensen die moeilijk in een gewone woonomgeving kunnen wonen, onder wie dakloze inwoners van Almelo. De locatie ligt op zo'n 600 tot 700 meter van Zuidbroek, direct aan de N36. Volgens fractievoorzitter Kees van Dijk is er geen overleg geweest met de gemeente Wierde of met bewoners van Zuidbroek. De ChristenUnie vreest voor overlast en vraagt het Wierdense college dinsdag om uitleg. Daarna wil de partij het gesprek aangaan met Almelo over een geschikte locatie. Na bijna 20 jaar keert het darttoernooi Enschede Open terug naar de binnenstad. Zondag strijden ruim 200 darters op het Van Heekplein in Enschede om de prijzen. De winnaars van het koppeltoernooi krijgen €800. Het toernooi werd in 1999 voor het eerst georganiseerd door horecabaas Ton Mutter bij Café De Bijaard aan de Oude Markt. Het evenement trok destijds bijna 500 deelnemers en werd in 2007 voor het laatst gehouden. Nu blaast Dennis Jongbloed het toernooi nieuw leven in. De wedstrijden beginnen morgen dus om 12 uur en publiek is welkom op het Van Heekplein. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanmiddag valt zo hier en daar nog een regen- of onweersbui. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden. Ook morgen is het wisselvallig en fris. Vanaf maandag dan zien we de zon weer en dan wordt het ook meteen weer wat warmer.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Is there something going on? Je hoorde Duran Duran bij de Autoshow op Twente FM. Fijn dat je er bent. Daarvoor ook nog voor het nieuws. I know there's something going on van Frida. Lekker muziek allemaal zo. Hey, ik moest nog een itempje doen, hè, die ik nog had liggen. Het is een nieuw item, moet er een beetje aan wennen dat ik hem heb. Maar het is wel een heel leuk item. Het gaat over duurzaamheid, over zuinig zijn op je spulletjes en ervoor zorgen dat dingen niet zomaar weggegooid worden. Ik heb een nieuw item, dat heet de kringloopknaller. Ik ga best regelmatig naar kringloopwinkels hier in de regio. En eigenlijk kom ik daar maar voor één ding. En dat is muziek, jawel. Ik struin de cd-bakjes door en de vinylbakjes. En heel soms kijk ik ook even bij de apparatuur of daar nog iets leuks tussen staat. Ja, ik heb echt al wat leuks gevonden hoor, daar gaat het niet om. En, maar er staat meestal wel een cd'tje of een plaatje waarvan ik denk, dat is hartstikke tof. Ja, echt waar. Zo ook deze week, ik was bij de kringloopwinkel in Borne en daar verkopen ze cd'tjes voor 1,50 per stuk. Dat is echt geen geld natuurlijk. En ik kwam er eentje tegen, die is echt, nou ik heb hem hier nu bij me. Ik kan je het laten horen, kijk, dit is het hoesje. En als ik zo naar de cd zelf kijk, ja, er zitten wat lichte gebruikssporen op. Maar verder is die redelijk als nieuw. Ook het hoesje en de hele artwork, het ziet er allemaal nog perfect uit. En dat voor 1,50 euro. Ik heb het over het album New Gold Dream van Simple Minds. Een super tof album, al zeg ik het zelf. Uitgebracht uit mijn hoofd 1982, maar dat weet ik niet helemaal. 1983 zie ik nu staan. Hij is echt fantastisch, fantastisch. En dit liedje staat erop. Een dikke vette hit. Oh, ja, ik hoorde hem niet zo goed, sorry. En dit liedje staat erop, wou ik zeggen. Een dikke vette hit. Dit is Promised You a Miracle.

Het Openluchttheater in Hertmen. Ja, en nu waren ze hier bij Twente FM. Heel erg fijn, je hoorde Bluff en zo stil. Nou, dat is het zeker niet. Nee, want ik sta onder de douche met Becky G. Dit is

inderdaad hoor. Around the World hoor je. Bij de Otto Show op Twente FM. Hé, hey, het zit erop voor vandaag, die Otto Show op Twente FM. Maar morgen, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering om 3 uur. En ik heb er nu al weer zin in. Ik heb nog tijd voor één liedje. Die is van Ella Langley. Dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will live in the brewery.
14: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het Schadeinstituut zijn nu ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn er maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. Eén zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het derde kwart. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 8 tot 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie.

0: te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De twee zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat dan na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Engeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock Kermes in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will leven in de brouwerie.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockermes.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. In de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Haaksbergen moet een pitbull voortaan een muilkorf dragen en kort worden aangelijnd. De burgemeester heeft die maatregelen opgelegd nadat de hond in juni aan de Spoelsterstraat een andere hond doodbeet. De eigenaar moet de hond bij het uitlaten aan een lijn van maximaal 1,5 meter houden. Ook wordt geadviseerd om te voorkomen dat het dier uit de woning of de tuin kan ontsnappen. De eigenaar kan nog bezwaar maken tegen de maatregelen. Bij overtreding kan een dwangsom van €500 per keer worden opgelegd. Wie de hits uit de jaren 90 en begin jaren 2000 nog kent, die kan binnenkort terug in de tijd, want de hip-hop reggae formatie Postman treedt zaterdag 19 september op bij Metropool in Almelo. De band, opgericht door Raymond Stotijn, had rond de eeuwwisseling hits met The Born en Cocktail. Postman was tussen 1998 en 2003 succesvol en won in die periode meerdere muziekprijzen. Tijdens het optreden in Almelo komen niet alleen de bekende nummers voor, maar er is ook ruimte voor nieuw werk. Het concert begint om 8 uur 's avonds en de kaarten kosten in de voorverkoop €25. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt wel flink af tot een graad of 10. Morgen is het opnieuw wisselvallig met vooral veel stapelwolken. Af en toe wat zon en op sommige plekken lokaal wat regen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
10: Blijf op de hoogte van het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengalen, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. Die gaat van Monaco naar Monosk, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar verre blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken, later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: bijbesparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Haaksbergen moet een pitbull voortaan een muilkorf dragen en kort worden aangelijnd. De burgemeester heeft die maatregelen opgelegd nadat de hond in juni aan de Spoelsterstraat een andere hond doodbeet. De eigenaar moet de hond bij het uitlaten aan een lijn van maximaal 1,5 meter houden. Ook wordt geadviseerd om te voorkomen dat het dier uit de woning of de tuin kan ontsnappen. De eigenaar kan nog bezwaar maken tegen de maatregelen. Bij overtreding kan een dwangsom van €500 per keer worden opgelegd. Wie de hits uit de jaren 90 en begin jaren 2000 nog kent, die kan binnenkort terug in de tijd, want de hip-hop-reggae-formatie Postman treedt zaterdag 19 september op bij Metropool in Almelo. De band, opgericht door Raymond Stotijn, had rond de eeuwwisseling hits met The Born en Cocktail. Postman was tussen 1998 en 2003 succesvol en won in die periode meerdere muziekprijzen. Tijdens het optreden in Almelo komen niet alleen de bekende nummers voor, maar er is ook ruimte voor nieuw werk. Het concert begint om 8:00 s'avonds en de kaarten kosten in de voorverkoop €25. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt wel flink af tot een graad of 10. Morgen is het opnieuw wisselvallig met vooral veel stapelwolken, af en toe wat zon en op sommige plekken lokaal wat regen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Hou je huis koel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Haaksbergen moet een pitbull voortaan een muilkorf dragen en kort worden aangelijnd. De burgemeester heeft die maatregelen opgelegd nadat de hond in juni aan de Spoelsterstraat een andere hond doodbeet. De eigenaar moet de hond bij het uitlaten aan een lijn van maximaal 1,5 meter houden. Ook wordt geadviseerd om te voorkomen dat het dier uit de woning of de tuin kan ontsnappen. De eigenaar kan nog bezwaar maken tegen de maatregelen. Bij overtreding kan een dwangsom van €500 per keer worden opgelegd. Wie de hits uit de jaren 90 en begin jaren 2000 nog kent, die kan binnenkort terug in de tijd, want de hip-hop-reggae-formatie Postman treedt zaterdag 19 september op bij Metropool in Almelo. De band, opgericht door Raymond Stotijn, had rond de eeuwwisseling hits met The Born en Cocktail. Postman was tussen 1998 en 2003 succesvol en won in die periode meerdere muziekprijzen. Tijdens het optreden in Almelo komen niet alleen de bekende nummers voor, maar er is ook ruimte voor nieuw werk. Het concert begint om 8 uur 's avonds en de kaarten kosten in de voorverkoop €25. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt wel flink af tot een graad of 10. Morgen is het opnieuw wisselvallig met vooral veel stapelwolken, af en toe wat zon en op sommige plekken lokaal wat regen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: helpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder. 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68e verjaardag en een lokale politicus is boos. Omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.